1, 2, 3, 4.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het waarschijnlijk om de twee vermiste Belgen gaat. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen enkele match fluiten. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. Maar met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon. In het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: En mijn douchen, dit is versleten, versleten.
3: Hey buurman, alles oké? Okay?
4: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
5: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
6: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Soersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
7: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
8: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be. Good morning.

0: elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het waarschijnlijk om de twee vermiste Belgen gaat. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen enkele match fluiten. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. Maar met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon. In het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja. Een heel klein beetje proberen om wakker te worden. Goedemorgen, 7 uur.
2: From the Beverly Hills of

0: ben nog een beetje aan het denken.
1: Well, this I just can't help believing. Goedemorgen, jawel, welkom. Het is vandaag donderdag 13 augustus. Hier is Diederik in de Morgen.

in haar schoot. Van Michel Delpech natuurlijk. Goedemorgen, hier is Zoe, hier is Diederik. En morgen wij worden wakker. Donderdag 13 augustus. Wij proberen onze ogen en onze oren een beetje open te zetten. Tot aan 11 uur. En dan straks drinken wij samen de koffie. En tussen 2 en 6 is er hier Tim Peters en Tim in de middag. En nu is er Rod Stewart op de radio en Maggie May.

0: in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
0: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door

0: jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Headspa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

Beatles natuurlijk, hier in de uitvoering van Sarah Vaughan en Yesterday 1966. Daarvoor die American Britain, Bend Me, Shape Me, Any Way You Want Me. Je doet maar, hè.

Dat is een vrolijke bezing, hè? Sorry, in de badkamer. Dat zijn de Rivingtons en papa. Hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen, tot 11 uur, Diederik in de morgen. Straks hier drinken wij de koffie tot 2 uur. En van 2 tot 6, Tim Peters in de middag. Tim in de middag. Vandaag op donderdag 13 augustus. Met om 5 uur de top 5 at 5. En vandaag keren wij terug naar de top 5 at 5 van 13 augustus. De Amerikaanse hitparade van 1960. Zoo Radio.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.

60 zijn van ons. En hier is Zo, hier is Diederik in de morgen. Goedemorgen, Grazing the Grass. Net gehoord van de Friends of Distinction. We glijden langzaam maar zeker op in de richting van nieuws en weer om 8 uur. Dat hebben we zo meteen op de radio. En dan nog meer Diederik in de morgen. En dit is Michael Jackson. We luisteren naar Ben.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het waarschijnlijk om de twee vermiste Belgen gaat. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen enkele match fluiten. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. Maar met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon. In het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, goedemorgen, wakker worden, donderdag 13 augustus. Hier is Zoe Diederik in de morgen.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.
4: Zoe Real Antwerpen.

de Beatles natuurlijk. Hè. Er zijn eens twee jagers in het bos en plots zakt een van die jagers door zijn benen. Hij lijkt niet meer te ademen en heeft een wezenloze blik in zijn ogen. De andere jager die belt heel snel de hulpdienst en met een brok in de keel zegt hij: oh, mijn vriend, hallo, is dood. Wat moet ik doen? En de dokter antwoordt: rustig, kalm. Ik ga je helpen. Om te beginnen moet je zeker weten of hij wel dood is. Er volgt

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan.

0: 6 Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
5: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
6: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
7: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
6: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
8: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
9: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Benny Ryan. Die kennen we ook van zijn broer, Paul Ryan, want die heeft namelijk alle hitsen geschreven voor deze man. Dit was een van zijn grootste, dat was Eloise.

wat een fantastische plaat is dat toch? Barry Manilow en Mandy, dat is de man van de Copacabana bijvoorbeeld, of I Write the Songs. Het is ook de man van wie een zekere Frank Sinatra zei van He is Next. Daarmee bedoelde hij Barry Manilow, dat wordt mijn natuurlijke opvolger. Het is nooit zo ver gekomen, maar Barry Manilow had wel heel veel succes natuurlijk. Goedemorgen, dit is Zoo hier, Diederik in de morgen, en met een hele mond vol. Dave, die Dozy, Bikke Mikentage,

0: Ja, is dat goed? Ja, dat is goed natuurlijk.
1: Again van Jet Harris en Tony Mayhem, twee leden van The Shadows. Ik moet dan zeggen, ex-leden die voor zichzelf begonnen en zelf ook een aantal hits hadden. En het was daar eentje van natuurlijk. Hier is Zo Goedemorgen, hier is Diederik in Morgen.

0: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Twee burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politieke mandaat met een ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die NVA heeft opgevraagd. Wie een ziektepensioen krijgt, mag nog bijverdienen. Maar volgens NVA is het opmerkelijk dat mensen tegelijk een politiek mandaat kunnen opnemen. De partij zegt dat het oude systeem te weinig keek naar wat iemand nog wel kon. De nieuwe instroom is intussen gestopt. Zo'n 87.000 ambtenaren krijgen nog een ziektepensioen. In Frankrijk is in 80 departementen code oranje voor hitte afgekondigd. Het kan daar plaatselijk 40 graden worden. In 50 departementen blijft er een hoog risico op natuurbranden. In Pas-de-Calais, in het noorden van het land, mogen meer dan 1000 geëvacueerde vakantiegangers intussen terug naar hun camping. Ze moesten die verlaten door branden in de duinen. Het vuur is intussen onder controle. De zware aardbeving in Colombia heeft nu al aan 265 mensen het leven gekost. Zo'n 3500 anderen raakten gewond. Er zijn ook nog 500 tot enkele duizenden mensen vermist. De schok had een kracht van 7,4. De overheid heeft de economische noodtoestand afgekondigd. Dat betekent dat ze geld kan vrijmaken om de schade aan woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden in de finale van de 400 meter horde. Ze greep daarmee net naast een medaille. Daniel Segers finishte als achtste en laatste in de finale van de 400 meter. En op de 110 meter horde zijn Zeno van Nijgen en Eli Bakari uitgeschakeld in de halve finale. De voorbije nacht waren er opvallend veel vallende sterren te zien. De Perseïde bereikte rond 4 uur hun hoogtepunt. Het is een van de bekendste meteorenzwermen. En gisteravond was er ook een bijzondere zonsverduistering. De maan schoof voor bijna 90% voor de zon. Het was de grootste gedeeltelijke zonsverduistering in ons land sinds 1999. Een eclips van vergelijkbare omvang krijgen we hier pas opnieuw in 2081. Het is opnieuw zonnig en zeer warm. Plaatselijk kan het kwik oplopen tot 35 graden. Morgen wordt de heetste dag. We kunnen dan 37 graden halen. Zaterdag mogen we zonnige periode verwachten bij een graad of 28. Zondag is er kans op een bui bij maxima rond 26 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen, jawel, het is zomer. Hier is Zoe, hier is Diederik in de morgen, het is 9 uur.
3: From the Beverly Hills.

eens kijken of we een beetje verfrissing kunnen brengen hier op de radio. We hadden namelijk het Talk of All the USA van The Middle of the Road en Cliff and Just Another Guy. Surfing Safari hebben we straks hier op de radio. Shirley Bassey, Elvis, The Average White Band, The Isley Brothers en Nat King Cole. Those Hazy, Lazy, Crazy Days of Summer.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Oh, amai mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
5: Sluitingsdagen donderdag en zondag. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
8: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 300.

0: 34 Schilde.
1: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
0: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
0: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be. Good morning.

ben vooral voor juni, voor juli en voor augustus. Misschien nog een beetje september, maar dan dat is het eigenlijk. Hè. Verder hoeft de kalender niet te gaan natuurlijk. Calendar Girl van Niels Sedaka hier op Zoo. Goedemorgen, welkom. En dit zijn de Supremes.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Twee burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politieke mandaat met een ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. Wie een ziektepensioen krijgt, mag nog bijverdienen. Maar volgens N-VA is het opmerkelijk dat mensen tegelijk een politiek mandaat kunnen opnemen. De partij zegt dat het oude systeem te weinig keek naar wat iemand nog wel kon. De nieuwe instroom is intussen gestopt. Zo'n 87.000 ambtenaren krijgen nog een ziektepensioen. In Frankrijk is in 80 departementen code oranje voor hitte afgekondigd. Het kan daar plaatselijk 40 graden worden. In 50 departementen blijft er een hoog risico op natuurbranden. In Pas-de-Calais, in het noorden van het land, mogen meer dan 1000 geëvacueerde vakantiegangers intussen terug naar hun camping. Ze moesten die verlaten door branden in de duinen. Het vuur is intussen onder controle. De zware aardbeving in Colombia heeft nu al aan 265 mensen het leven gekost. Zo'n 3500 anderen raakten gewond. Er zijn ook nog 500 tot enkele duizenden mensen vermist. De schok had een kracht van 7,4. De overheid heeft de economische noodtoestand afgekondigd. Dat betekent dat ze geld kan vrijmaken om de schade aan woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden in de finale van de 400 meter horde. Ze greep daarmee net naast een medaille. Daniel Segers finishte als achtste en laatste in de finale van de 400 meter. En op de 110 meter horde zijn Zeno van Nijgen en Eli Bakari uitgeschakeld in de halve finale. De voorbije nacht waren er opvallend veel vallende sterren te zien. De Perseïde bereikte rond 4 uur hun hoogtepunt. Het is een van de bekendste meteorenzwermen. En gisteravond was er ook een bijzondere zonsverduistering. De maan schoof voor bijna 90% voor de zon. Het was de grootste gedeeltelijke zonsverduistering in ons land sinds 1999. Een eclips van vergelijkbare omvang krijgen we hier pas opnieuw in 2081. Het is opnieuw zonnig en zeer warm. Plaatselijk kan het kwik oplopen tot 35 graden. Morgen wordt de heetste dag. We kunnen dan 37 graden halen. Zaterdag mogen we zonnige periode verwachten bij een graad of 28. Zondag is er kans op een bui bij maxima rond 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, het laatste stukje zo van Diederik en morgen. Het is ondertussen hier bij ons 10 uur.
2: From the Beverly Hills.

0: Hoe zit het ermee? Hopelijk alles goed natuurlijk. I'm doing fine now van New York City. Daarvoor meer New York City, namelijk The Eyes of a New York Woman van B.G. Thomas. Ja, hier Diederik in de morgen het laatste stukje tussen 10 en 11 met Billy Joe, Royal J en The Americans, Charles Aznavour. Straks The Searchers en onder andere Manfred Mann. Als je moet gaan, dan moet je gaan.
1: The home of rock and roll.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
3: Ja!
2: Oei, dat is hier... En wie heeft naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Mijn echte vent, huurt bij Ribarent.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
8: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
9: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.

Om eerlijk te zijn, ik zou voorstellen om hem gewoon in het water te gooien natuurlijk. Hè. Dat lijkt mij eigenlijk min of meer het beste om een beetje te ontnuchteren. Hè. De Drunken Sailor, een traditional, een Ierse traditional. In dat geval van Fergrinade. Goedemorgen, hier is Zoe, hier is Dieterik. En morgen bij de Beat.

0: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25. Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs. Morgen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Twee burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politieke mandaat met een ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die NVA heeft opgevraagd. Wie een ziektepensioen krijgt, mag nog bijverdienen. Maar volgens NVA is het opmerkelijk dat mensen tegelijk een politiek mandaat kunnen opnemen. De partij zegt dat het oude systeem te weinig keek naar wat iemand nog wel kon. De nieuwe instroom is intussen gestopt. Zo'n 87.000 ambtenaren krijgen nog een ziektepensioen. In Frankrijk is in 80 departementen code oranje voor hitte afgekondigd. Het kan daar plaatselijk 40 graden worden. In 50 departementen blijft er een hoog risico op natuurbranden. In Pas-de-Calais, in het noorden van het land, mogen meer dan 1000 geëvacueerde vakantiegangers intussen terug naar hun camping. Ze moesten die verlaten door branden in de duinen. Het vuur is intussen onder controle. De zware aardbeving in Colombia heeft nu al aan 265 mensen het leven gekost. Zo'n 3500 anderen raakten gewond. Er zijn ook nog 500 tot enkele duizenden mensen vermist. De schok had een kracht van 7,4. De overheid heeft de economische noodtoestand afgekondigd. Dat betekent dat ze geld kan vrijmaken om de schade aan woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden in de finale van de 400 meter horde. Ze greep daarmee net naast een medaille. Daniel Segers finishte als achtste en laatste in de finale van de 400 meter. En op de 110 meter horde zijn Zeno van Nijgen en Eli Bakari uitgeschakeld in de halve finale. De voorbije nacht waren er opvallend veel vallende sterren te zien. De Perseïde bereikte rond 4 uur hun hoogtepunt. Het is een van de bekendste meteorenzwermen. En gisteravond was er ook een bijzondere zonsverduistering. De maan schoof voor bijna 90% voor de zon. Het was de grootste gedeeltelijke zonsverduistering in ons land sinds 1999. Een eclips van vergelijkbare omvang krijgen we hier pas opnieuw in 2081. Het is opnieuw zonnig en zeer warm. Plaatselijk kan het kwik oplopen tot 35 graden. Morgen wordt de heetste dag. We kunnen dan 37 graden halen. Zaterdag mogen we zonnige periode verwachten bij een graad of 28. Zondag is er kans op een bui bij maxima rond 26 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, we gaan koffie drinken tot aan een uur of twee. Straks eten we ook boterhammetjes of iets anders natuurlijk. Het is ondertussen 11 uur.
4: From the Beverly Hills of Antwerp.

Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon.

En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

erg tegen. Je had je misschien alles anders voorgesteld. Maar als je wil, kan je gaan. Ik hou je niet tegen. Ik leg voor je toekomst geen steen in de weg.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zijn de Rijossen, onze passie is uw kwaliteit.
2: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis. Voor groepen tot 12 personen, zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
5: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
6: Opzij, aan de kant.
7: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt

0: onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.nl. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.

veel regen valt er niet te vallen natuurlijk. Zachtjes tikt de regen tegen het vensterraam. Het ritme van de regen van Rob de Nijs natuurlijk. Hier is Zoo, goedemorgen, welkom. De Beatles daarvoor, de Beach Boys, Ben E. King, de Spencer Davis Group, de Newseekers, Engelbert Humperdinck. En ik weet wel, mijn lief ook gehoord van Jeff van Uitsel. More music, Zoo Radio.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

Chicory Tip, the son of my father. Hier is Zoo, straks hier de boterhammen zo tussen 12 en 2. Als je naar ons blijft luisteren, we hebben fantastische muziek. Vooral muziek uit de 60's natuurlijk. Hier op Zoo, een beetje uniek, zeg maar. Op FM, op DAB+, en via Zoo.radio. En dit is Oliver uit de musical Hair. Goedemorgen, good morning, stop.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er zijn deze zomer al dubbel zoveel zwemverboden ingesteld als in diezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In totaal gaat het om 62 zwemverboden op 49 verschillende locaties. De stijging is te wijten aan blauwalgen, bacteriën die giftige stoffen kunnen produceren. Ze kunnen je ziek maken en huiduitslag veroorzaken. Door de hitte en aanhoudende droogte groeien blauwalgen bijzonder goed. Soms verdwijnen de bacteriën al na enkele dagen, maar het kan ook langer duren. Winkels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn en tot 9 uur 's avonds. De verplichte wekelijkse sluitingsdag verdwijnt. De regels zijn aangepast omdat de overheid de openingsuren beter wil laten aansluiten bij de veranderde verwachtingen van klanten. Het gaat onder meer om supermarkten, kledingwinkels en boekhandels. Al maar meer startende zelfstandigen maken zich zorgen over de toekomst van hun zaak. Dat stelt Acerta vast. De onzekere geopolitieke situatie en de sputterende economie spelen daarbij een belangrijke rol. Daardoor neemt ook de stress toe. Heel wat starters nemen minder vakantie om meer tijd in hun zaak te steken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er per liter 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal €1,94 per liter. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Hij ontvoerde samen met enkele medeplichtigen 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux groeide uit tot een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. De zaak leidde tot grote veranderingen bij politie en justitie. Zo kwamen er strafuitvoeringsrechtbanken en werden de politiediensten grondig hervormd. De hitte houdt nog even stevig stand. In het binnenland kan het 35 graden worden. En ook aan zee klimt het kwik vlot boven de 30 graden. Morgen wordt het zelfs nog heter, met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. In het weekend zijn we de grote hitte kwijt. Zaterdag is het nog overwegend zonnig bij een graad of 28. Zondag ziet er wat wisselvalliger uit. We halen dan zo'n 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Jawel, jawel. Hallo en een goedemiddag. Het is ondertussen 12 uur boterhammentijd. From the Beverly Hills of

Don't Make Me Over van Diane Warwick natuurlijk. Hier is Zoo, hallo en welkom, goedemiddag. We gaan boterhammen eten en dat is de bedoeling met fantastische muziek. Het komende half uur Frans Gal, Bobby Goldsboro, Hurricane Smith, Betty Everett komt voorbij. Onder andere de mama's en de papa's ook. En I saw her again. Oh, ho, ho, ho.

donderdagmiddag, hier is Zoe op donderdagmiddag. Wees van harte welkom straks hier tussen 2 en 6 met Tim Peters. En om 5 uur onze top 5 at 5, waarin we vandaag terugduiken naar de Amerikaanse hitparade van 13 augustus 1960.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatkind.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: En mijn douchen, dat is versleten, versleten.
3: Hé, hey, buurman, alles oké?
1: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
4: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
6: Good afternoon.

Het is Lou Christie natuurlijk. Hier is Zoo. Hallo, dan hadden we Rhapsody in the Rain, hoorden we net van diezelfde Lou Christie natuurlijk. Hier is Zoo met The Hollies. Ik moest maar één keer kijken. Just one.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Laat je niks wijs maken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem. En voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er zijn deze zomer al dubbel zoveel zwemverboden ingesteld als in diezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In totaal gaat het om 62 zwemverboden op 49 verschillende locaties. De stijging is te wijten aan blauwalgen, bacteriën die giftige stoffen kunnen produceren. Ze kunnen je ziek maken en huiduitslag veroorzaken. Door de hitte en aanhoudende droogte groeien blauwalgen bijzonder goed. Soms verdwijnen de bacteriën al na enkele dagen, maar het kan ook langer duren. Winkels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn en tot 9 uur 's avonds. De verplichte wekelijkse sluitingsdag verdwijnt. De regels zijn aangepast omdat de overheid de openingsuren beter wil laten aansluiten bij de veranderde verwachtingen van klanten. Het gaat onder meer om supermarkten, kledingwinkels en boekhandels. Al maar meer startende zelfstandigen maken zich zorgen over de toekomst van hun zaak. Dat stelt Acerta vast. De onzekere geopolitieke situatie en de sputterende economie spelen daarbij een belangrijke rol. Daardoor neemt ook de stress toe. Heel wat starters nemen minder vakantie om meer tijd in hun zaak te steken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er per liter 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal €1,94 per liter. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Hij ontvoerde samen met enkele medeplichtigen 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux groeide uit tot een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. De zaak leidde tot grote veranderingen bij politie en justitie. Zo kwamen er strafuitvoeringsrechtbanken en werden de politiediensten grondig hervormd. De hitte houdt nog even stevig stand. In het binnenland kan het 35 graden worden. En ook aan zee klimt het kwik vlot boven de 30 graden. Morgen wordt het zelfs nog heter, met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. In het weekend zijn we de grote hitte kwijt. Zaterdag is het nog overwegend zonnig bij een graad of 28. Zondag ziet er wat wisselvalliger uit. We halen dan zo'n 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, goedemiddag. Donderdagmiddag hier is zo van harte welkom. Het is 1 uur. From the Beverly Hills.

Goedemiddag. Hoe vind je die? Jawel, If I Had a Hammer van Trini Lopez natuurlijk. En Baby, The Rain Must Fall van Glenn Yarbrough. Ja, vraag je, een raadseltje. Hoeveel weegt een hipster? Iemand enig idee hoeveel weegt een hipster? Nee, een Instagram.

Love and Soul, hier is zo. Hallo allemaal, wees van harte welkom. Plaatjes die we hoorden waren Little by Little van Dusty Springfield, Animals Don't Let Me Be Misunderstood en The Band of Gold van Frida Payne. En nu op de radio, de Biko Roy Orbison.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven, Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjesje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed hè?
0: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental, uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
0: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
5: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.

0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

Ja, de jaren 60 zijn van ons natuurlijk. En de Isley Brothers en Shout. En daarvoor Claudia Silva. J'ai pleuré pour la première fois uit het midden van de 60s. En de Beatles, come together right now. Over me, alstublieft. Dit is Nancy Sinatra.

is Zoo, David Out of Love van The Love Affair. Dat zijn de mannen van de Everlasting Love natuurlijk. Hè. Hoe klinkt Cliff Richard als die verkouden is? Zo ongeveer. Achoo, achoo, achoo, achoo. Oh, I could easily fall in love with you.

0: This is great balls of fire.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er zijn deze zomer al dubbel zoveel zwemverboden ingesteld als in diezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In totaal gaat het om 62 zwemverboden op 49 verschillende locaties. De stijging is te wijten aan blauwalgen, bacteriën die giftige stoffen kunnen produceren. Ze kunnen je ziek maken en huiduitslag veroorzaken. Door de hitte en aanhoudende droogte groeien blauwalgen bijzonder goed. Soms verdwijnen de bacteriën al na enkele dagen, maar het kan ook langer duren. Winkels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn en tot 9 uur 's avonds. De verplichte wekelijkse sluitingsdag verdwijnt. De regels zijn aangepast omdat de overheid de openingsuren beter wil laten aansluiten bij de veranderde verwachtingen van klanten. Het gaat onder meer om supermarkten, kledingwinkels en boekhandels. Al maar meer startende zelfstandigen maken zich zorgen over de toekomst van hun zaak. Dat stelt Acerta vast. De onzekere geopolitieke situatie en de sputterende economie spelen daarbij een belangrijke rol. Daardoor neemt ook de stress toe. Heel wat starters nemen minder vakantie om meer tijd in hun zaak te steken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er per liter 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal 1,94 euro per liter. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Hij ontvoerde samen met enkele medeplichtigen 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux groeide uit tot een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. De zaak leidde tot grote veranderingen bij politie en justitie. Zo kwamen er strafuitvoeringsrechtbanken en werden de politiediensten grondig hervormd. De hitte houdt nog even stevig stand. In het binnenland kan het 35 graden worden. En ook aan zee klimt het kwik vlot boven de 30 graden. Morgen wordt het zelfs nog heter, met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. In het weekend zijn we de grote hitte kwijt. Zaterdag is het nog overwegend zonnig bij een graad of 28. Zondag ziet er wat wisselvalliger uit. We halen dan zo'n 26 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Donderdag namiddag, 13 augustus. Welkom in een nieuwe Tim in de Middag.
3: From the Beverly Hills.

Ticket 1957. En dan zijn we daarvoor meteen goed begonnen aan deze Tim in de Middag met Making Love van Mark Robin. Goedemiddag, dit is Tim in de Middag, de voorlaatste aflevering voor mij wat deze zomer betreft. Zaterdag vertrek ik op vakantie voor 3 weken. B.G. Thomas is onderweg, de Kings ook, Sam Cooke, de Ohio Express. Maar eerst...

Dag als deze. In 1965 komen ze in New York aan op John F. Kennedy Airport voor hun derde Amerikaanse tournee. Het is vandaag precies 61 jaar geleden. De Beatles waren dat. Van net een jaartje daarvoor. I Feel Fine.

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
5: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
8: Opzij, aan de kant.
9: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasgaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
6: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
10: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
6: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494... 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
11: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen, tweede spel aan halve prijs.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen.

wind. Kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.

Ja, er zijn wel meer dingen die branden vandaag, hè. Niet in het minst die vuurbal daar in de lucht. Dat was gisteravond wel een beetje anders natuurlijk, hè, tussen 7 en 9. Elvis Presley en Burning Love, terug naar 1972 hier op Zoo. Muziek onderweg van Clyde McFadder, The Four Tops, maar eerst Herman's Hermits.

Rick Conniff en zijn singers, let's all join in harmony. Vergeet ook niet te hydrateren bij deze temperaturen, is dat zeer belangrijk natuurlijk. Mocht je van jezelf denken dat je een zonneslag aan het krijgen bent of zo, kan je proberen om deze intro mee te zingen. Als dat nog goed lukt, dan is alles oké, denk ik.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of

Ik hoop dat er ook een beetje schaduw is, hè, aan die busstop daar. Het waren de Hollies uit 1966 hier op Zoo. Zo meteen nieuws en weer van net voor 3 uur. En deel 2 van Tim in de Middag daar achteraan. Eerst gaan we nog heel ver terug in de tijd. 1958. Het stond ook op de soundtrack van de film American Graffiti. Hier zijn de Monotones en The Book of Love.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen een dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Twee chalets zijn volledig in de as gelegd, een derde raakte zwaar beschadigd. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Bij een spoorongeval aan het station van Wijchmaal is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen. Ze stak een gesloten overweg over en werd gegrepen door een trein. De vrouw was op dat ogenblik aan het bellen en zag de trein niet aankomen. De bestuurder kon ondanks een noodrem niet meer stoppen. De vrouw was net aangekomen met een trein uit Leuven. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kustplaats Burgas. Zangeres Dara bezorgde haar land in mei een allereerste overwinning met het nummer Bangaranga. De finale vindt volgend jaar plaats op zaterdag 15 mei. Het is nog onzeker of ons land zich zal inschrijven voor de liedjeswedstrijd. Dat heeft te maken met de controverse rond de deelname van Israël. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft titelverdedigster Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Ze zette in de reeks de snelste tijd neer. Lucas Onvoos stoot door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag. Hij zwom de vijfde tijd in de reeks. Noah Verret is dan weer uitgeschakeld op de 50 meter rugslag. Hij kon zich niet plaatsen voor de halve finales. Goed nieuws uit de zoo van Plankendaal. Daar zijn twee rode panda's geboren. Dat gebeurde eind vorige maand al, maar is nu pas bekendgemaakt. Zowel de moeder als haar kroost stellen het goed. Rode panda's zijn bedreigd. Plankendaal werkt daarom mee aan een internationaal kweekprogramma om de soort in stand te houden. De zon blijft volop schijnen bij maxima tussen 33 en 36 graden. Morgen kunnen we 37 graden halen. Zaterdag is er kans op regen en onweersbuien. Zondag is het wisselend bewolkt, maar meestal droog bij een graad of 28.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is inmiddels 3 uur op deze hete donderdagnamiddag. Goedemiddag.
2: From the Beverly Hills.

meteen onze meest romantische voor dit uur die we er tegenaan gooiden, om het zo lekker ouderwets te zeggen. Brad was dat, Baby I'm a Want You. Welkom in deel 2 van Tim in de Middag op deze donderdag. Muziek van Linda Scott onderweg, Marvin Gaye ook de Blues Magoose en CCR. Dit is Paul Revere met zijn Raiders. Let me

was een Amerikaanse rockgroep uit de Bronx in New York City. Ze waren erbij toen de psychedelische trend in de muziek zo'n beetje van start ging in 1966. En dit was hun enige hit, Yo, We Ain't Got Nothing Yet. Het waren de Blues Magoos hier op Zoo. En dit is Pilot. Ooh, it's magic. Oh.

0: Ai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
5: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op Colruyt.

0: Cliff Richard en zijn Bachelor Boy. Ondertussen is de temperatuur hier in de studio opgelopen tot 30 graden. Er is een beetje elektrocutiegevaar, want mijn zweetdruppels die durven zo al eens op de mengtafel vallen. Ja, gevaarlijk. Gevaarlijke job, radio maken deze dagen. De Bee Gees zijn onderweg. Brass Incorporated, Tom Jones ook. En dit is Barbara Lewis met een streepje popcorn. Hello Stranger.
1: Hello.

Een zomerhit uit de zomer van 1964 stond toen zowat in alle landen in de hitparade. En zelfs vrijwel bovenaan. De Manfred Mann en Dua Didi Didi Dum Didi Doo. Dit is Zoo met zometeen de Supremes. Maar eerst Dian en zijn Belmonts. Uit welk jaar komt hij ook?

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
7: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
8: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
9: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.

Domino's noemden. En Derek, dat was in dat geval de schuilnaam van Eric Clapton natuurlijk. Leila, de originele versie uit 1970. Hij maakte er later zelf een akoestische versie onder eigen naam van natuurlijk. We gaan richting nieuws en weer van 4 uur hier op Zoo. Dit zijn nog onze stamgasten.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen een dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Twee chalets zijn volledig in de as gelegd, een derde raakte zwaar beschadigd. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Bij een spoorongeval aan het station van Wijchmaal is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen. Ze stak een gesloten overweg over en werd gegrepen door een trein. De vrouw was op dat ogenblik aan het bellen en zag de trein niet aankomen. De bestuurder kon ondanks een noodrem niet meer stoppen. De vrouw was net aangekomen met een trein uit Leuven. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kustplaats Burgas. Zangeres Dara bezorgde haar land in mei een allereerste overwinning met het nummer Bangaranga. De finale vindt volgend jaar plaats op zaterdag 15 mei. Het is nog onzeker of ons land zich zal inschrijven voor de liedjeswedstrijd. Dat heeft te maken met de controverse rond de deelname van Israël. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft titelverdedigster Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Ze zette in de reeks de snelste tijd neer. Lucas Onvoos stoot door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag. Hij zwom de vijfde tijd in de reeks. Noah Verret is dan weer uitgeschakeld op de 50 meter rugslag. Hij kon zich niet plaatsen voor de halve finales. Goed nieuws uit de zoo van Plankendaal. Daar zijn twee rode panda's geboren. Dat gebeurde eind vorige maand al, maar is nu pas bekendgemaakt. Zowel de moeder als haar kroost stellen het goed. Rode panda's zijn bedreigd. Plankendaal werkt daarom mee aan een internationaal kweekprogramma om de soort in stand te houden. De zon blijft volop schijnen bij maxima tussen 33 en 36 graden. Morgen kunnen we 37 graden halen. Zaterdag is er kans op regen en onweersbuien. Zondag is het wisselend bewolkt, maar meestal droog bij een graad of 28.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag. Dit is deel 3 van Tim in de Middag.
2: From the Beverly Hills.

Ja, eigenlijk een goede raad van de Cousins. Veel meer valt er niet te doen op zo'n hete dag als deze. Een beetje relaxen en het liefst dan nog in de schaduw, hè, als het even kan. Het werd even over vier. Welkom in deel 3 alweer van Tim in de Middag. Gevuld met de mooiste oldies uit de 50s, 60s en 70s. Relax. Dit is Blue Mink.

Let's Go Pony in dit geval. De Rooters waren dat uit 1962. Hoog tijd dat ik je eens ga vertellen naar welk land en welk jaar we straks gaan in de Top 5 at 5. Wel, we zoeken het randje op van de jaren 60. We gaan straks naar 13 augustus 1960. De Top 5 uit de Billboard Hot 100. De Amerikaanse hitlijst, die hoor je straks om 5 uur in

Ja, mijn Spaans is niet zo heel goed, maar volgens mij had hij zijn een teen gestoten, hè. Ja, het was de Spaanse versie van My Hometown van Paul Anka. Zo van die leuke plaatjes die je alleen hier bij ons hoort. 1968, het was Julio Alemán en Mi Pueblo.

0: Nou wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op Rijntjens.

0: Vrijdag 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
6: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.
7: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.

One Hit Wondertje uit 1972. Hè. Het was moeder op de drums en de zoon, ja, die deed de rest dan, vermoed ik. Hè. Lieutenant Pigeon en Moldy Old Doe bij Zoo. Dit is jouw enige echte oldies radio. Hè. Op FM, DAB+, en op Zoo.radio. Jackie De Shannon is onderweg. Trini Lopez ook. En dit is Key.

Trini Lopez over de lemon tree. Je weet, als de lemon tree je lemons geeft, dan maak je toch gewoon lemonade. Het zou er wel ingaan, zo'n lekker vers glaasje zelfgemaakte limonade. Dit is Frankie Avalon.

0: elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

An offer you can't refuse. Het was Jimmy Helms. Ik heb ook een aanbod voor je wat je niet kan weerstaan. Zometeen om 5 uur is er een nieuwe Top 5 at 5. We gaan naar de Billboard Hot 100 van 1960 deze week. Eerst nieuws en weer en deze nog van Dinah Washington en Brooke Benton.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen een dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Twee chalets zijn volledig in de as gelegd, een derde raakte zwaar beschadigd. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Bij een spoorongeval aan het station van Wijchmaal is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen. Ze stak een gesloten overweg over en werd gegrepen door een trein. De vrouw was op dat ogenblik aan het bellen en zag de trein niet aankomen. De bestuurder kon ondanks een noodrem niet meer stoppen. De vrouw was net aangekomen met een trein uit Leuven. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kustplaats Burgas. Zangeres Dara bezorgde haar land in mei een allereerste overwinning met het nummer Bangaranga. De finale vindt volgend jaar plaats op zaterdag 15 mei. Het is nog onzeker of ons land zich zal inschrijven voor de liedjeswedstrijd. Dat heeft te maken met de controverse rond de deelname van Israël. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft titelverdedigster Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Ze zette in de reekse de snelste tijd neer. Lucas Onvoos stoot door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag. Hij zwom de vijfde tijd in de reekse. Noah Verret is dan weer uitgeschakeld op de 50 meter rugslag. Hij kon zich niet plaatsen voor de halve finales. Goed nieuws uit de zoo van Plankendaal. Daar zijn twee rode panda's geboren. Dat gebeurde eind vorige maand al, maar is nu pas bekendgemaakt. Zowel de moeder als haar kroost stellen het goed. Rode panda's zijn bedreigd. Plankendaal werkt daarom mee aan een internationaal kweekprogramma om de soort in stand te houden. De zon blijft volop schijnen bij maxima tussen 33 en 36 graden. Morgen kunnen we 37 graden halen. Zaterdag is er kans op regen en onweersbuien. Zondag is het wisselend bewolkt, maar meestal droog bij een graad of 28.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: En zo is het alweer 5 uur. De hoogste tijd voor een nieuwe top 5 at 5. We gaan terug naar de Billboard Hot 100 van 13 augustus 1960. Met Adventures op 5. Walk, don't run.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Roy Orbison, het was de nummer 4 vandaag in de top 5 uit 5 die we gaan halen in de Amerikaanse hitparade van 13 augustus 1960. Blijven staan op 4 met Only the Lonely. Daarvoor hadden we The Ventures. Een goed idee bij deze temperaturen. Walk, Don't Run ging 2 plaatsen omhoog die week van 7 naar 5. En dan hebben we een plaat die eerder 3 weken op 1 had gestaan. Goed voor een 3e plek die week. 1 plekje omlaag van 2 naar 3. Brenda Lee en I'm Sorry. I'm Sorry.

Brian Hyland en zijn itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. Enfin, ik denk dat het niet zijn bikini was, maar die van zijn liefje natuurlijk. Had eerder één weekje op één gestaan en was die week net één pletje gezakt van 1 naar 2. De nummer 2 dus in de top 5 at 5 uit de Amerikaanse hitparade van 13 augustus 1960. Een nieuwe nummer 1 dus die week in de VS. En dat was deze. Die bleef in totaal 5 weken op één staan. Elvis Presley en It's Now or Never. Yes.

Nog de Impressions. En daarvoor de nummer 1 natuurlijk, hè, Elvis Presley uit onze Top 5 at 5 van vandaag. Je kan trouwens alle lijsten van de Top 5 at 5's die we de hele week hier uitzenden en nog van veel verder terugvinden op onze website. Zoo.radio is dat.

0: ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie. Ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Zoo Radio. 60s Power.

je vleugeltjes hebben je verraden. Angel, Cliff Richard, 1964. Dit is jouw enige echte Oldies Radio. 24 uur per dag hebben wij ze voor je. Al die heerlijke plaatsen uit de 50s, 60s en 70s. Dit is er eentje uit de 70s. 10 C's.

0: De gelijknamige tv-serie die maar liefst 11 seizoenen lang liep, zo tussen 1974 en 1984, met Fonzie de Fons in de hoofdrol natuurlijk. Henry Winkler was de man die die rol speelde natuurlijk. Pratt en McLean en Brother Love hoorde je op Zoo.
1: Hey! Hey!

Bobby Vinton, 1963, Blue Velvet, hier op Zoo. Dit is hem, jouw favoriete oldies radio, met zometeen de Beatles. Maar eerst deze Dave Davis van de Kinks natuurlijk. Het is vandaag precies 59 jaar geleden dat deze plaat op 3 stond, zowel in Nederland als in de UK. The Dead

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schatkind.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4723. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: Blossom Het Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Het Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomhetspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Het Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.

Jimmy Gilmer en de Fireballs waren dat. Ze hadden in 1963 twee hitjes in de VS met Daisy Pedal Pickin' en met Sugar Shack. En in 1965 maakten ze een LP met allemaal covers van Buddy Holly. Daarop stond deze te categoriseren als popcorn oldie, denk ik. Words of Love hoorde je hier bij Zoo. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. Morgen doe ik het nog een laatste keer deze zomer. Op vrijdag dan. Dit is nog Neil Diamond. Fijne avond, tot morgen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Sint-Gillis-Dendermonde hebben werknemers van een bouwfirma een grote hoeveelheid goud ontdekt in een gebouw van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Het gaat om een massa munten en enkele goudklompen. De arbeiders voerden renovatiewerken uit en vonden de schat in een kist, ingemetseld in de muren van de kelder. Ze waren zo correct om hun opdrachtgever in te lichten en de politie. Die heeft de schat op een geheime locatie ondergebracht. Het parket wil nu nagaan hoe het goud daar is terechtgekomen en of het legaal is verdiend. De waarde zou rond 9 miljoen euro schommelen. Je hebt het deze zomer al wel vaker gehoord, maar er is vandaag opnieuw een temperatuurrecord gesneuveld. Vanmiddag was het in Ukkel al 32,2 graden. Daarmee beleven we dus al zeker de warmste 13e augustus sinds de start van de metingen. Hittecode oranje is intussen overal in het land van kracht, behalve aan zee. En Vlaams minister van Omgeving Broens roept opnieuw iedereen op om zeker geen drinkwater te verspillen. Op de Kalmthoutse Heide heeft een groep mensen gisteravond brand veroorzaakt toen ze naar de eclips en de sterren kwamen kijken. Ze hadden voor de gezelligheid een kampvuur gemaakt. Politie en brandweer waren gelukkig snel ter plaatse en konden het vuur blussen. Op dat ogenblik waren de vlammen al 1 meter hoog en zat de brand ook al ondergronds. Het is onduidelijk of er een boete is uitgeschreven. Op het EK Atletiek in Birmingham staat 400 meter loopster Helena Ponet in de finale. Ze liep bovendien een persoonlijk record. Ook Merel Maas plaatste zich voor de finale van het hoogspringen. Op de 3000 meter steeple hebben we met Remy Schijns ook een finalist. Tim van de Velde kon zich niet plaatsen. Ook vanavond nog overal droog, zwoel en warm tot laat op de avond. Enkel aan zee is er een briesje. Vannacht helder en minima tot 22 graden. De voorbode van een nieuwe piekdag met mogelijk 37 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 6 uur, goeie avond. Daar zijn ze weer. 2 uur lang jullie verzoekplaatjes in de Zoobox.
2: From the Beverly Hills Event.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen

0: Steenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Good evening.

0: Nou, wil ik mijn jongen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem. En voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statie Leij 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jou.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Sint-Gillis-Dendermonde hebben werknemers van een bouwfirma een grote hoeveelheid goud ontdekt in een gebouw van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Het gaat om een massa munten en enkele goudklompen. De arbeiders voerden renovatiewerken uit en vonden de schat in een kist, ingemetseld in de muren van de kelder. Ze waren zo correct om hun opdrachtgever in te lichten en de politie. Die heeft de schat op een geheime locatie ondergebracht. Het parket wil nu nagaan hoe het goud daar is terechtgekomen en of het legaal is verdiend. De waarde zou rond 9 miljoen euro schommelen. Je hebt het deze zomer al wel vaker gehoord, maar er is vandaag opnieuw een temperatuurrecord gesneuveld. Vanmiddag was het in Ukkel al 32,2 graden. Daarmee beleven we dus al zeker de warmste 13e augustus sinds de start van de metingen. Hittecode oranje is intussen overal in het land van kracht, behalve aan zee. En Vlaams minister van Omgeving Broens roept opnieuw iedereen op om zeker geen drinkwater te verspillen. Op de Kalmthoutse Heide heeft een groep mensen gisteravond brand veroorzaakt toen ze naar de eclips en de sterren kwamen kijken. Ze hadden voor de gezelligheid een kampvuur gemaakt. Politie en brandweer waren gelukkig snel ter plaatse en konden het vuur blussen. Op dat ogenblik waren de vlammen al 1 meter hoog en zat de brand ook al ondergronds. Het is onduidelijk of er een boete is uitgeschreven. Op het EK Atletiek in Birmingham staat 400 meter loopster Helena Ponet in de finale. Ze liep bovendien een persoonlijk record. Ook Merel Maas plaatste zich voor de finale van het hoogspringen. Op de 3000 meter steeple hebben we met Remy Schijns ook een finalist. Tim van de Velde kon zich niet plaatsen. Ook vanavond nog overal droog, zwoel en warm tot laat op de avond. Enkel aan zee is er een briesje. Vannacht helder en minima tot 22 graden. De voorbode van een nieuwe piekdag met mogelijk 37 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilploot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Goed, hè?
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinig. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en elkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres.

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
2: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.

0: cool.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: In Sint-Gillis-Dendermonde hebben werknemers van een bouwfirma een grote hoeveelheid goud ontdekt in een gebouw van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Het gaat om een massa munten en enkele goudklompen. De arbeiders voerden renovatiewerken uit en vonden de schat in een kist, ingemetseld in de muren van de kelder. Ze waren zo correct om hun opdrachtgever in te lichten en de politie. Die heeft de schat op een geheime locatie ondergebracht. Het parket wil nu nagaan hoe het goud daar is terechtgekomen en of het legaal is verdiend. De waarde zou rond 9 miljoen euro schommelen. Je hebt het deze zomer al wel vaker gehoord, maar er is vandaag opnieuw een temperatuurrecord gesneuveld. Vanmiddag was het in Ukkel al 32,2 graden. Daarmee beleven we dus al zeker de warmste 13e augustus sinds de start van de metingen. Hittecode oranje is intussen overal in het land van kracht, behalve aan zee. En Vlaams minister van Omgeving Broens roept opnieuw iedereen op om zeker geen drinkwater te verspillen. Op de Kalmthoutse Heide heeft een groep mensen gisteravond brand veroorzaakt toen ze naar de eclips en de sterren kwamen kijken. Ze hadden voor de gezelligheid een kampvuur gemaakt. Politie en brandweer waren gelukkig snel ter plaatse en konden het vuur blussen. Op dat ogenblik waren de vlammen al 1 meter hoog en zat de brand ook al ondergronds. Het is onduidelijk of er een boete is uitgeschreven. Op het EK Atletiek in Birmingham staat 400 meter loopster Helena Ponet in de finale. Ze liep bovendien een persoonlijk record. Ook Merel Maas plaatste zich voor de finale van het hoogspringen. Op de 3000 meter steeple hebben we met Remy Schijns ook een finalist. Tim van de Velde kon zich niet plaatsen. Ook vanavond nog overal droog, zwoel en warm tot laat op de avond. Enkel aan zee is er een briesje. Vannacht helder en minima tot 22 graden. De voorbode van een nieuwe piekdag met mogelijk 37 graden.
1: Ladies and gentlemen.

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan

0: dan de table d'amis. Voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: Merchtem in Vlaams-Brabant is een avondwaken en stille mars gehouden voor Hamza. Het jongetje van 7 dat vorige week thuis is doodgeslagen, vermoedelijk door zijn oom. Het kind was kort voor het drama alleen aangetroffen in het centrum van de gemeente en door de politie terug naar huis gebracht. Enkele uren later was hij dood. De oom zit voorlopig in de cel. De moeder van het kind en haar vriendin blijven eveneens in hechtenis wegens schuldig verzuim. De organisatoren vroegen ook aandacht voor alle andere kinderen die achter gesloten deuren met geweld te maken krijgen. Een voortvluchtige inwoner van Ravels in de Kempen is in Spanje door de politie opgepakt. De man van 27 zou aan het hoofd staan van een bende die cannabis via pakketten uit de VS naar ons land stuurde. Hij zat ondergedoken in Barcelona. Intussen is hij aan ons land overgeleverd en aangehouden. Op een camping in Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, is een vakantiehuisje uitgebrand. Niemand raakte gewond omdat de bewoner tijdig brandrook en het huis kon verlaten. Hij verwittigde ook nog zelf de hulpdiensten. De rookpluim was van honderden meters ver te zien en naburige vakantiehuisjes werden ontruimd. Door de hitte had de brandweer het knap lastig met het bluswerk. En op het EK zwemmen in Parijs komt Roos van Otterdijk stilaan op kruissnelheid. Zo won haar halve finale op de 100 meter vlinderslag en evenaarde de mythische tijd van Sarah Sjöström. Vrijdagavond zwemt ze de finale. Lucas Envo plaatste zich in een nieuw Belgisch record voor de finale van de 200 meter vrije slag. Bij de vrouwen is die finale al gezwommen. Sarah Dumont finishte er 7. De nacht is helder en zoals we stilaan gewend zijn, kurkdroog. Minima tussen 13 en 22 graden. Daarna opnieuw een snikhete dag met pieken die lokaal tot 37 graden kunnen klimmen. Tijdig drinken en verkoelen blijft de boodschap.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Opzij, aan de kant.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54. De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidden zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutse baan 334 Schilde.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag. Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: In Merchtem in Vlaams-Brabant is een avondwaken en stille mars gehouden voor Hamza, het jongetje van 7 dat vorige week thuis is doodgeslagen, vermoedelijk door zijn oom. Het kind was kort voor het drama alleen aangetroffen in het centrum van de gemeente en door de politie terug naar huis gebracht. Enkele uren later was hij dood. De oom zit voorlopig in de cel, de moeder van het kind en haar vriendin blijven eveneens in hechtenis wegens schuldig verzuim. De organisatoren vroegen ook aandacht voor alle andere kinderen die achtergesloten deuren met geweld te maken krijgen. Een voortvluchtige inwoner van Ravels in de Kempen is in Spanje door de politie opgepakt. De man van 27 zou aan het hoofd staan van een bende die cannabis via pakketten uit de VS naar ons land stuurde. Hij zat ondergedoken in Barcelona. Intussen is hij aan ons land overgeleverd en aangehouden. Op een camping in Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, is een vakantiehuisje uitgebrand. Niemand raakte gewond omdat de bewoner tijdig brandrook en het huis kon verlaten. Hij verwittigde ook nog zelf de hulpdiensten. De rookpluim was van honderden meters ver te zien en naburige vakantiehuisjes werden ontruimd. Door de hitte had de brandweer het knap lastig met het bluswerk. En op het EK zwemmen in Parijs komt Roos van Otterdijk stilaan op kruissnelheid. Zo na haar halve finale op de 100 meter vlinderslag en evenaarde de mythische tijd van Sarah Sjöström. Vrijdagavond zwemt ze de finale. Lucas Envo plaatste zich in een nieuw Belgisch record voor de finale van de 200 meter vrije slag. Bij de vrouwen is die finale al gezwommen. Sarah Dumont finishte er 7. De nacht is helder en zoals we stilaan gewend zijn, kurkdroog. Minima tussen 13 en 22 graden. Daarna opnieuw een snikhete dag met pieken die lokaal tot 37 graden kunnen klimmen. Tijdig drinken en verkoelen blijft de boodschap.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
3: Ja!
2: Oei. Dat is hier en niet eens naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Oh, amai, mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
8: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
9: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
10: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
11: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: En mijn douche, dat ding is versleten, versleten.
3: Hé, hey, buurman, alles oké?
4: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
5: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
6: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

0: In Merchtem in Vlaams-Brabant is een avondwaken en stille mars gehouden voor Hamza. Het jongetje van 7 dat vorige week thuis is doodgeslagen, vermoedelijk door zijn oom. Het kind was kort voor het drama alleen aangetroffen in het centrum van de gemeente en door de politie terug naar huis gebracht. Enkele uren later was hij dood. De oom zit voorlopig in de cel. De moeder van het kind en haar vriendin blijven eveneens in hechtenis wegens schuldig verzuim. De organisatoren vroegen ook aandacht voor alle andere kinderen die achter gesloten deuren met geweld te maken krijgen. Een voortvluchtige inwoner van Ravels in de Kempen is in Spanje door de politie opgepakt. De man van 27 zou aan het hoofd staan van een bende die cannabis via pakketten uit de VS naar ons land stuurde. Hij zat ondergedoken in Barcelona. Intussen is hij aan ons land overgeleverd en aangehouden. Op een camping in Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, is een vakantiehuisje uitgebrand. Niemand raakte gewond omdat de bewoner tijdig brandrook en het huis kon verlaten. Hij verwittigde ook nog zelf de hulpdiensten. De rookpluim was van honderden meters ver te zien en naburige vakantiehuisjes werden ontruimd. Door de hitte had de brandweer het knap lastig met het bluswerk. En op het EK zwemmen in Parijs komt Roos van Otterdijk stilaan op kruissnelheid. Zo na haar halve finale op de 100 meter vlinderslag en evenaarde de mythische tijd van Sarah Sjöström. Vrijdagavond zwemt ze de finale. Lucas Envo plaatste zich in een nieuw Belgisch record voor de finale van de 200 meter vrije slag. Bij de vrouwen is die finale al gezwommen. Sarah Dumont finishte er 7. De nacht is helder en zoals we stilaan gewend zijn, kurkdroog. Minima tussen 13 en 22 graden. Daarna opnieuw een snikhete dag met pieken die lokaal tot 37 graden kunnen klimmen. Tijdig drinken en verkoelen blijft de boodschap.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: En mijn douche, dit is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be. Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
6: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.

0: klein.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Aan de kant!
5: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
7: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
8: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
7: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.nl. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
9: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.
10: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.